en vodsen med din tun. Om din tun mok de tjåne zarja. Og dort vod Jesus selst alles moka. Dort vodst du al zonja. Du haf mi noch nie en stisje lote. En ook dit probleem vod hem je helpe te droge. En zo kom dat ook, dat om nächsten dag, tidig samarens, dat jongetje met hem tun tweeën broken had, met zijn papa voor de stond. En de papa, die zegt, wat hebben ze hier? Ons jong heeft hier hem tun tweeën broken, den wel we junt, aber unbedingt remonteren. De Emma lacht en zegt, du is nog te remonteren, de tun is zo oud, en dat houdt het al zo slecht, dat kon man al nog maar remonteren. Na dan wel het junt wat omboide, zegt het papa. Wenn je dat halt zöpe, dan bu et junt nie en tun. Aber we jieren do de Ömer dat. Dat halt zöpe, dat sag er nicht schwierig, aber dem tun abbühe, dat wisse kreit nicht, wisse dort schroffe soll. En nu kom des Mon, en wol er dat halpe te bühe. Duft hart sich dit alles van henje an, ute der, en zegt, Ömer et zoi dat, Jesus halb wertlich. Der haft die ook geholpen bij die probleem.

Nu wäre de ferien al meest uit. Doeft had je vele jongens tjaneleerd en darp en ook meteen vele schoone stunden tup verbracht. Wat dient aan de dag schoon met tien jaar tup spelen en meteen tup vertalen met de jongens tup tuben, dat wil schoon en dat wil lastig. Als in de huis kom, naar de stad, als de ferien uit wäre, vertaalt Doeft zijn elre van Jezus. En hij vertaalt, wordt weer, wenn man Jezus hem horten had. En dat man alle problemen, wat man dan had, dem kon brengen, en Jezus helpt dan. De mama zegt, wilst du Doeft, maar wie hebben zo'n grote problemen? Dat kost du die nicht verstellen, wenn du erstmal wirst so groot zijn als wie. Aber dann muss Doeft lachen en zegt, aber Oma is nog älter als je, dan heeft hij nog grotere problemen. En dan zegt dat alles nutzt, wenn man Jezus hem horten heeft, dan helpt ook bij de grootste zorgen. Zo kon hij zijn älteren verleven, dat ze kunnen met al ihr schleich kunnen, en naar Jezus komen. En zo komt dat ook Doeft

The clock is tien. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Onze programma's en alle upside-days te hebben. Eine side met twee programma's kost $10. Schek ons het geld met, wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, wo je de heren kreeg. De nummer voor dit programma is 717. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 717.

0: The clock is five.
1: Hello, Tinja. Dit is de Tinja-stund.
2: Dit is de Tinja-stund van Radio Segenswelle. En van daar hast du ons waarde eingeschaut. En weidst du, daar reva, vrijheid niet zoja. En schein dat du dabei bist.

Hedenst vårt villet. Så gente på ömma närna. Åter då typ en pagde doft sina tors ut. Men frug sig oss doft när han bett sig ut gåna vull. Doft gint bort och gås. Staldes på en tun han. En tid vid de jungas upp och gås spelde. Hoj trudde stinnis ontareda. En vullobag så gieren. Då kommer de jungas kolnoda. De ojna. Vind en bit sin broer av je, de wil doft vervieren. Hij noem een snappel en de wat met dem op een tuin naba. Door steekt ze tuin, wind bedoeft bezit weer. Aber door broek de tuin twee. Schwind raande de jongtes nu naar huis. En doof prelde hij eraan, dat wordt uit alles mijn oma zeien. Je wordt nog wat erleven, jongens. Dat zei het tuin. Hij kwam Nana en vertelde zijn oma dat de jongens doorwieren en dat hij er toen ook hadden tweeën broken. De oma lagde zijn bus. Dat zou wel schoon. De toen, die weer zo schrijdelijk mars al en die weer al meest hebben gebroken en als weer eenmaal te voel dem om te schmieden en dom onfreshen te zaten. De had sowieso bij de nächsten winter al niet uit de hulle. Na ongeleid, omgeschmeten essen, broek wel maar bloß een frischen Handstalle.

The clock is ticking. Je heren, de plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

Onze programma's zijn alle op cd's te hebben. Eén cd met twee programma's kost $10. Check dan dat geld met wanneer je dat bestalen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station, wo je de hier krijgt. De nummer voor dit programma is 717. Wanneer je dat van deze programma bestalen mocht, dan vraagt nu dat programma nummer 717.

Hij klunkt de wienpras met een almachtig God in een gliënden oor. En op zijn kleid en op zijn hoofd heeft hij dissen nomen geschreven. Tjennis eva de tjennis, en haar eva de haren. En hij zag een engel in de zon stonen, die schreef met luide stem te alle veel die onder hem hemel vliegen. Komt, sammelt jen te den grooten God zijn mol, die tjennis en kriegsvieren en de stortje er fleisch te vreten, en ook dat fleisch van de pier en die door boven zaten, en alle vrije en verskloofde van kleine en grote. Dan zag ik dat tier en de tjennis op de eer met erre armeien versammelt, jen den ritter op dat pier en jen zijn armeien te treien. Aber dat tier wordt vastgenomen en met am ook de lehensprofeit, die am zijn halven wunderteken gedonen had, woderch hij die verleid, die dat tier zijn teken nemen en dat tier zijn bild anbeden. En die worden beid levendig in een vierzee geschmeten, die met schwevelblit brennt. En die eweie worden met dem schwert doodgemerkt, dat die dem zijn mühlcheim, die op dat pier zout. En van er fleisch worden alle veel zout.